0: Betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. Slos. Gauw.

0: meer moe. En zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

take this anymore.

0: was.
1: Jouw radio. Voor de regio. SLAF TV Slos. RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
1: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
3: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
2: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
4: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
5: Pardon?
4: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Kate. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
3: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
2: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saoedi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
2: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Sucker for love. Det er hits van toen. Det er hits van toen. En nu. RTV Slos. RTV Slos. And let it flow.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio. Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doopsgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren vier kunstenaars hun persoonlijke visie van één thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Brouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal één van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 4.

De huisvleidag bij Museum Giethoorn het Oldematius. De eerste zaterdag van augustus staat traditiegetrouw weer in het teken van de huisvleidag bij Museum Giethoorn het Oldematius. Op zaterdag 1 augustus reist u mee terug in de tijd naar het begin van de vorige eeuw. Ervaar het dagelijkse leven van toen met authentieke ambachten en tradities. De was wordt gedaan in een tobbe, het beddengoed wordt weer eens goed gelucht en het gereedschap wordt aangescherpt. En het gras wordt zelfs met een zeis gemaaid. Geniet in de tuin van het museum van de heerlijke Gieterse pannenkoek. En vanaf 2:30 middags is er ook een optreden van het zangkoor De Olde Motors. Proef de sfeer, ontmoet de enthousiaste vrijwilligers en kom genieten van een dag vol traditie, ambacht en gezelligheid bij Museum Giethoorn het Oldematius. De huisvleidag vindt plaats dus op 1 augustus, zaterdag vanaf 11 uur 's morgens. En het adres van het Oldematius is Binnenpad 52 in Giethoorn. Mocht u meer willen weten, bekijk even de website www.museumgiethoorn.nl.

Op zaterdag 8 augustus wordt vanuit de VTRB Blokzijl de jaarlijkse authentieke paardenringrijderij georganiseerd. Het stadje wordt deze avond weer gevuld met de mooiste combinaties. Ruiters in traditionele kledij met hun indrukwekkende paarden en prachtig versierde rijtuigen zullen strijden om de eerste prijs. S'avonds lopen ze vanaf ongeveer 7 uur s'avonds ter aankondiging een rondje door Oud Blokzijl. Waarna om 7:30 ongeveer de ringrijderij langs de prachtige haven plaatsvindt. Wil je meedoen? Inschrijven kan. Ze zijn nu namelijk geopend voor inschrijvingen. En aanmelden doe je door een e-mail te sturen aan info@defrieseaanspanning.nl. info@defrieseaanspanning.nl. Let op, er wordt dit jaar een maximum aangehouden van 15 deelnemers. En wil je meer weten? Volg dan facebook.com/vtrbblokzijl. Jouw

Op 15 augustus zal het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. In Steenwijk gebeurt dat bij het gedenkteken Indisch herinneringsveld in het Slingerbos. Burgemeester Erik de Groot zal een toespraak houden en zoals gebruikelijk zullen de voordrachten worden gehouden door mensen die als kind deze periode zelf hebben beleefd. Het gemeentebestuur en 43 gemechaniseerde brigades zullen kransen leggen, evenals familieleden van direct betrokkenen en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Steenwijkerland. Na het rest, de Nationale Reserve, vormt de erewachten is betrokken bij de vlaggenceremonie. Ook is er een passende muzikale omlijsting. Na afloop is er een ontmoeting in het dorpshuis in Onna. De herdenking is om 12 uur 's middags en via de parkeerplaats Zwembad de Waterwijk en via de ingang Hoek Gagelsweg Meppelenweg is de locatie goed bereikbaar. Inlichting en aanmeldingen, uiterlijk 7 augustus bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Steenwijk. Het mailadres daarvoor is 15aug45steenwijk@gmail.com. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 0521 51 45.

Het deelnemersveld van het spektakel van Steenwijk krijgt opnieuw een fikse kwaliteitsimpuls. Niemand minder dan Wout Poels verschijnt op 4 augustus aan de start van het profcriterium. De ervaren Limburger, 38 inmiddels, krijgt een Steenwijk gezelschap van Roos Rockets ploeggenoten Elma Reinders en Matthijs de Vries. Alle drie reden trouwens de Ronde van Italië in mei. Met de komst van Poels haalt de organisatie na Bauke Mollema weer een Nederlandse toprenner van internationale allure naar Steenwijk. Op het hoogste punt van het parcours, nabij de Steenwijker Toren, wordt voor de 5e keer inmiddels ook gesprint om de Sint Clemensprijs. De 57e editie van dit spektakel begint op 4 augustus met de Rabo Dikke Banden Race. Kinderen tot 12 jaar strijden op gewone fietsen tegen elkaar en opgeven kan ter plekke of op de website. Daarnaast lijkt ook de ploegen tijdrit voor sponsors een steeds aantrekkelijker onderdeel te worden van de dag. Maar liefst 10 ploegen melden zich tot zover aan. RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en veranderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify en Facebook.

Meditatieve momenten. Dat gebeurt in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Vanaf 15 juli door tot en met 19 augustus. Onder andere met pastor R. Stevens, heer E. Bremer, pastor M. van de Beek, C. van Soeren, dominee G. Knol en dominee M. Arisen Holderda. U bent van harte welkom en wilt u meer informatie hebben over deze meetings in de kerk? scriba.kerkenraad@pkn-steenwijk.nl. Het gaat dus om meditatieve momenten midden in de week in de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk. En het duurt nog tot en met 19 augustus. Damn.

jaarlijkse vrijwilligersactiviteitenmarkt is de gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties uit Steenwijker, land en omgeving om te laten zien wat ze doen om nieuwe vrijwilligers te werven. De markt, die op zaterdagmiddag 5 september wordt gehouden, is voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk, een maatje voor iemand willen worden en voor scholieren die maatschappelijk stage zoeken een leuke gelegenheid.

die kunnen nemen in bijvoorbeeld de dierenambulance. De plek waar alles samenkomt is VIP, vrijwiligersinformatiepunt Steenwijkerland. Het VIP is onderdeel van de welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop en is actief in heel Steenwijkerland. Op de website VIP Steenwijkerland is een scala van vrijwilligersvacatures en informatie en trainingen te vinden. Organisaties, stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken nodigen we van harte uit, zo zegt de organisatie, om mee te doen met deze vrijwilligersmarkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Informatie over de opgave, nou wel graag voor 10 augustus, kan via de website vipsteenwijkerland.nl worden aangevraagd. Er kan ook gemaild worden met vip@sociaalwerkdekop.nl.

Het Zomerorkest Nederland speelt vrijdag 31 juli op de Markt in Steenwijk. Het concert is ook nog eens gratis. Veel jong en ambitieus talent in dit Zomerorkest Nederland. Vrijdag 31 juli dus. Op uitnodiging van Steenwijk Vestingstad. Ze spelen een sfeervol concert op de Markt in Steenwijk. En muziekliefhebbers kunnen om 8 uur 's avonds genieten van dit gratis unieke optreden in de open lucht. Het Zomerorkest dus, is een begrip in de muziekwereld en sinds de oprichting van 1987 gaan ze iedere zomer op tournee. Steenwijk Vestingstad nodigt iedereen uit om dit bijzondere zomerconcert mee te beleven. Het optreden begint om 8 uur 's avonds en er zijn beperkt zitplaatsen beschikbaar. Meer informatie over dit concert www.steenwijkvestingstad.nl

Steenwijkerland is gestart met een pilot om drinkwater te besparen in de toeristische sector. Door weinig regen en het warme weer hebben we in Nederland een officieel watertekort. In een waterrijk gebied zoals Nationaal Park Werebewiede zijn we ons nog altijd zeer bewust van het tekort aan water. Maar als je ziet dat er nu langere en warme periodes met droogte zijn, dan gaat het effect ook hiervan werken. Dat vertelt projectleider Duurzaamheid Economie Sharon Jacht. De actie die nu loopt is een pilot en loopt bij verschillende hotels, B&B's en vakantieparken in Steenwijkerland. De ondernemers ontvangen materialen zoals deurhangers, stickers en posters. Als deze pilot een succes blijkt te zijn, dan levert dat vele gasten die in Werebewiede verblijven een behoorlijke besparing op tijdens het toeristisch seizoen. Ook profiteren ondernemers van de lagere waterkosten. Dit project past binnen de doelstellingen van Nationaal Park Werebewiede om toerisme in balans te brengen met de

Op 29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote of St. Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijk artikelen, boeken, brokanten, kleding en prullaria. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 4:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

deze zomer in Villa Ramsvoerte, het nieuwe culturele festival Hendrix Caravaan. Voel de magie van het monument. Van 3 tot 6 september strijkt Hendrix Caravaan neer bij Villa Ramsvoerte in Steenwijk. Een uniek cultureel en theatraal festival voor jong en oud. Voel de magie van het monument en laat je verrassen door theater, live muziek en heerlijke hapjes en drankjes. Aan de rand van het stadspark, omringd door de hoge bomen en waterpartijen, schittert Villa Ramsvoerte, een sprookjesachtige Art Nouveau villa die er zo uit een andere tijd lijkt weggelopen. Deze zomer strijkt de Hendrix Caravaan daar neer bij die iconische villa. Bij het 25 jaar van Kopje Cultuur speelt de caravaan een unieke versie van het verhaal van Hendrix Caravaan, vol intriges, verrassingen en een beetje magie. Een bijzondere middag of avond. Ontdek het hele programma op Hendrix Caravaan, Hendrix met CK.nl en bestel je tickets.

0: De buurt. Wil je racen als een echte wielerprof, dan kan dat op het parcours van het spektakel van Steenwijk. Droom jij als kleine meneer of kleine mevrouw ook van een overwinning in de Tour de France? Winnen op de Alpe d'Huez, zegevieren in de massasprint 4 augustus. Dan is je kans om dat tijdens de Rabo Dikke Bandenrace in Steenwijk alvast te oefenen. Schrijf je in en doe mee. De Rabo Dikke Bandenrace biedt kinderen van 2 tot 12 jaar een unieke kans om te racen als een echte wielerprof. Meld je aan op de website van het spektakel van Steenwijk en koers op 4 augustus in het voorprogramma van het profspektakel. De Dikke Bandenraces zijn gratis fietswedstrijdjes waar kinderen op hun eigen fiets aan deelnemen. Meedoen kan op een normale stadsfiets, een mountainbike of crossfiets, maar wel met een bandbreedte van minimaal 28 mm. Racefietsen en fietsen met klikpedalen zijn niet toegestaan. Ook kinderen met een wedstrijdlicentie die zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers op de leeftijd worden ze ingedeeld in verschillende klassen. Kunnen variëren van 2 tot 4 jaar loopfietsen tot 11 en 12 jaar. En dan gaat het natuurlijk om alle andere fietsen. De organisatie gaat uit van de leeftijd op de dag van het evenement. Het programma van dit spektakel in Steenwijk begint op 4 augustus om 15 uur, 3 uur 's middags. Dus kom op tijd. En na afloop blijf je natuurlijk ook met je familie om de profs aan te moedigen. Dus te kijken naar het hele spektakel. En vergeet vooral ook niet de befaamde reclamekaravaan voorafgaand aan het spektakel van Steenwijk.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw.
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Het aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. En het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies, omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. live geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade. Nieuw.
1: Nummer 30.
7: Could this be Mr. Simon Templar?

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Helemaal 12 nieuwe binnenkomers in de tiplijst van week 30, 1980. Het hoogste nieuwe vinden we het volgende uur en wel op nummer 1. En er zitten er heel wat in dit eerste uurtje. En de allereerste die hoorde je meteen al op nummer 30. Een soort James Bond Light was het. TV-serie, ik dacht uit Engeland, hè. Simon Templer werd gedaan door de Splodgy Nezzlebounce. Alleen de naam van de band al. Man, dat verdient toch een lintje, minimaal. Het was de nieuwe nummer 30 van destijds. En de kanshebbers draaien we natuurlijk allemaal vanaf het originele vinyl, weet je dat ook weer. En dat geldt dus ook voor deze nummer 29... Die komt van Joan Armatrading. Ze is haarzelf en zijzelf en ikzelf, me, myself en I.

je zal maar ruzie krijgen met jezelf door mij een mooi klaar mee. Joan Armour Trading was dat. Show Some Emotion. Nou, we maakten weer kennis met deze Engelse artiesten. En Rosie was natuurlijk die hele grote hit van me. Hè? Het is 1980 in de Tipperate. En we gaan Nederlandstalig door op nummer 28. Een plaat van Willeke Alberti zoals alleen Willeke Alberti hem kan zingen. Tony Eijk had er ook wat mee te maken met het oude huis. Niet dat hij er woonde, maar hij had wel wat met de productie en de compositie. En dan klinkt het zo.

0: gegrift.
1: Zij toch, het is een plaatje van Willeke Alberti, zoals alleen Willeke Alberti dat kan zingen. Het Oude Huis, de tekst was trouwens van Gerrit den Braber. Die heeft ook heel wat bij elkaar geschreven voor Nederlandse artiesten. De muziek van Tony Eijk, u weet wel, de meneer die ook Studio Sport van een hele leuke tune voorzag. En Top Pop, dat was ook van hem. Ik ben aangaan, veelzijdig, zo heet dat. We gaan zometeen door met de mannen van The Cure. De make-up zit waarschijnlijk nog precies net goed of net verkeerd bij A Forest.

0: Is dit een vraag of is dit een bevel van de Pure Prairie League? Let me love you tonight. Nou, als de Splotje Nessebaans, de nummer 30, al een lintje verdient voor de bandnaam, dan was dit er dan ook wel eentje waard, denk ik. Hè? We gaan door met een Franstalige, wat dacht je?
1: Je hoort ze allemaal in de tipparade en de top 40.
0: Gare Lenormand, hij was al een keer zijn sleutels kwijt en toen wilde hij ook nog president worden.

persoonlijke liedjes had hij Gérard Lenormand uit Frankrijk. En toen werd bekend dat hij toch wel redelijk worstelde met zijn eigen persoonlijkheid en diverse psychische problemen had enzovoort enzovoort. Si j'étais président, als ik toch eens president zou zijn, zong hij in 1980. Nog één nieuwe binnenkomen voorlopig in het rijtje van 7, geloof ik, hè? En ook wie het programma presenteert, hoef je het nooit weer te vergeten. Of meteen wel, dat moet je zelf ook weten. Zometeen op nummer 24, of was het nou 23 al? Hoeveel zijn we eigenlijk al? Nee, 24. Hebben we een plaats staan die natuurlijk van een hele bekende artiest komt. Wat heet, hij scoorde hit na hit met zijn broers als The Jackson 5. Later als The Jacksons. Toen hadden ze Jermaine ingewisseld voor jongere broer Randy. En toen had hij zo ineens ook een solo carrière te pakken. En wat voor eentje. Thriller, dat was de LP waar hij natuurlijk mee doorbrak als soloartiest. En daarna kwam nog Bad. En nog heel veel meer. She's Out of My Life komt eraan. En die is van Michael Jackson natuurlijk.

0: heden. Hij zingt het zo doorwrocht, je zou er meteen medelijden mee krijgen. Voorlopig was dit even de laatste nieuwe binnenkomen, maar straks gaan we vrolijk verder met de nummer 16, want die komt ook nieuw binnen. En 15 en 14 en zo.
1: Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de top 40.

0: parade.
1: Werkeloos was hij. Een man mocht ook niet huilen, maar zijn allergrootste hit natuurlijk blijft altijd aan hem kleven. Hè? Dat heeft hij gezongen, man, totdat hij er zelf niet goed van werd, volgens mij. Het was Jacques Herbst natuurlijk met een hele andere plaat weer. Tormolinas, want die bracht hij uit in 1980 als vakantieplaatje. Prettig, altijd leuk. Het werd alleen geen hele grote hit in de top 40. Je kunt niet alles hebben. Met de kennis van nu had dit plaatje opgenomen kunnen zijn door Rauwenhuizen. Was het niet dat in 1980 al werd opgenomen door heel iemand anders. Willy DeVille van Meng DeVille, hier is Mazurka.

0: Jazzy, funk en toestanden, weet ik het. Wat staat ook nog? Where did the Bob go? Of where do the Bob go zelfs? Het waren de LA Boppers op nummer 21. En die heette Is This the Best? Tijd voor een overzicht.
1: De Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: By the way, ik hou van plaatje op nummer 21, dat u dat ook weet. Ook niet onbelangrijk, hier is het overzicht vanaf de nummer 30... met allemaal nieuwe binnenkomers. Vanaf 30, Simon Templer, dus Plot Your Nezzebounce. 29 was Me, Myself en I, ook nog Joan Armatrading. En het oude huis werd bezongen door Willeke Alberti op nummer 28. 27, de make-up zat goed, The Cure hoorde je en A Forest, dat zongen ze. Op 26, Let Me Love You Tonight van The Pure Prairie League... en Si J'étais Président Gérard Lenormand op nummer 25. Ook al hartstikke nieuw, net als de voorgaande platen. Even nieuw trouwens als She's Out of My Life, Michael Jackson op nummer 24... En dan de eerste stijger in de lijst. Van 28 door naar 23. Tormolinos, bezongen door Jacques Herp. Meng Die Vul had het over Mazurka. Steg 7 plekjes naar 22. En van 25 naar 21. Is This the Best? Nee, dat weet je maar nooit. De LA Boppers.
2: De tipparade. Nummer 20.
0: Onderweg naar een lepeltje levertraan. Nee, een lepeltje Spoonful of Lovin' van Tiffany. Straks op nummer 19. Maar voorlopig 20. Wijze raad is duur. En hier is hij helemaal gratis. Oftewel, take your time. Doe het maar lekker rustig aan. Hier is de SOS. S-band uit de US of A.

Tiffany is zojuist bedenksel van de broertjes Bolland. Amerikaanse sound wilden ze graag maken. Nou, dat is gelukt. Tiffany met de Spoonful of Love en dan de Dizzy Man's Band. Nieuwe zanger was er toen bij, hè? Steve Ellett, Money Money.

0: Steve Ellard hoorde je zingen. Hij was de opvolger van Jacques Kloes bij de Dizzyman's Band.
1: Dit is de Tipperade.
0: De Nederlandse uitvinders van de rock en lol. En anno 1980 was het meer rock dan alleen maar lol. Straks nog een nieuwe binnenkomen, maar voorlopig even deze op nummer 17. Uit Engeland komen de Motors en Tenement.

0: tipper aan huid. Op één plaatje na, want die draaien we gewoon zeg maar in twee versies niet allebei. Want dat wordt een beetje te gek. De hele tipper uit 1980 hoor je hier. Week 30 van dat jaar met natuurlijk kop nummer 17. Een dentje uit Engeland. De Motors waren dat. En hun plaatje heette Tenement Steps.
1: Oh la la. Oui, hebben we daar? Het is Bert van der Laan.
0: Conclusie, meisje, zou ik zo zeggen. Ik heb nog geen plaatje voor je liggen in dit uurtje Tipperate. En dat wordt er eentje van een Engelse meneer die humor ook op een prettige wijze, net als de Dizzymans band het trouwens deed in de jaren 70, een beetje combineerde met popmuziek. Hè. De naam van de beste man is B.A. Robertson. Cool and the Kefton had hij ook. Dat was ook zo'n leuk plaatje. Alleen de titel al. Mannen verdient ook een lintje. En deze mag er ook zijn. To be or not to be. Oftewel Shakespeare in het kort. Maar dan op nummer 16 in de Tipperate. Als een van de 12 nieuwe binnenkomers van destijds. Ik zie je zo meteen weer voor de bovenste 15 in de lijst.
2: Nummer 16.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Top 4. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt wekelijks voor u klaar bij iedere platenhandelaar. Met daarin behalve de Top 40 ook de tipparade, de LP Top 50 en nog veel, veel meer. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 4.
5: Dit is de tipparade.

0: Simple, ook die plaat was nieuw in het lijstje van week 30, 1980 in de Tipperate. De band van Paul Roberts. Hele grote hit hadden ze met Driver's Seat, weet u nog? En ja, daar moet je met een opvolger komen. Nou, dan werd deze, werd ook een hitje. En daarna was het gebeurd met de pret. Tenminste, qua hits en zo voor Sniffende Tears. Zometeen, Rempel, nog een nieuwe. En die komt van de mannen van Kiss. Je weet wel, met die beschilderde gezichten. Talk to me.
1: Nummer 14.

0: De Nederlandse Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Talk to me, zongen ze op nummer 14, de mannen van Kiss. Nou, ik praat alleen tegen jullie als je die enorme laag make-up van je gezicht haalt. Zoiets. Nummer 13 is ook een nieuwe binnenkomer. En zometeen wordt er gewoon gezegd door de meneer op plaatje hoe die heet. Hier is Kate Bush.

0: de Nederlandse tipparaad.
1: Elf. Volgens mij gaat de historie van het plaatje wat je net hoorde, de Rock Island Line, terug naar de jaren 40. Choo Choo Choo Boogie. Nog één plaatje voordat we een overzicht hebben. Dat zijn de Pointer Sisters. En ik heb er eentje voor je.
2: Hello, I'm Ruth Pointer. And here's another classic of the Pointer Sisters.

0: waren de dochters van Dominee Pointer en Bonnie ging helemaal solo. En met zijn drietjes hadden de andere zussen toch een succes.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En een van die successen vonden wij dus op nummer 11 in dit lijstje. De Pointer Sisters waren dat een bandje wat nogal behoorlijk steeg. Want het ging van 26 omhoog naar nummer 11, He's So Shy. Daarvoor in 5 plekjes winst voor de Choo Choo Chibugi van de Rock Island Line op nummer 12. En op 13 vonden we een nieuwe binnenkomer. Het zijn er 12 in deze hele lijst, dus ja, je komt er nogal wat tegen. Babushka was het van Kate Bush. Op 14 ook al een nieuwe Talk To Me van Kiss. En op 15 de eerste plaat in dit tweede uurtje Tipperate, One Love. Sniffin' the Tears was ook nieuw. Net zoals 16 trouwens, de laatste uit het vorige uur. To Be or Not To Be van B.A. Robertson. En dan gaan we nog even verder van 23 naar 17. Tenement Steps, The Motors, Money Money, The Dizzy Man's Band van 21 door naar 18. Trouwens een productie van A. van der Garde, Alfred Lagarde, weet u nog? Tiffany, die zong Spoonful of Loving onder leiding van de broertjes Bolland op nummer 19, steeg vanaf 22. En van 27 door naar 20 steeg de SOS Band en Take Your Time.
1: Top 10.
0: Billy Joel, die zit eraan te komen met Ask Me Why. Waarom?

Texas in een moeilijke vraag op nummer 10. Hè? Don't Ask Me Why, Billy Joel, gevolgd door een instrumentale plaat. Mega populair in de discotheek trouwens, Harry Truman. Het was zijn enige hit en die speelde die onder water.

Amerika werd geïmporteerd, zeg maar, door de Indianen en zo. Want die speelden er enorm vaak op in Zuid-Amerika vooral. Hè. Het was een plaatje wat je hoorde in Bebida Magica van Acapulco in dit geval. Want die uitvoering draaiden we dus net helemaal. Heeft een beetje wat weg ook, vind ik dan tenminste. Van de Eve of the War, dat muziekje en zo. Hè, zingt er zo mee. Coming from Mars en weet ik veel wat. Nou, maakt niet uit af verder. Het was een deuntje wat heel erg bekend werd door vooral Radio Tour de France. Want daar werd het nog wel eens gebruikt om gewoon ergens naartoe te lullen en zo te krijgen. Dat Martin Achterberg die produceerde de versie van Acapulco. Maar er was er nog één. Want er staan twee plaatjes genoteerd op nummer 8, Bebida Magica. En deze is er dus ook nog van Los Jaivas. Origineel Zuid-Amerikaans, naar het schijnt. Of misschien ook wel helemaal niet. Zometeen wordt de DJ neergeschoten. Nou, dank u wel.

gekochte exemplaar van de Top 40 is vernieuwd, uitgebreid. En bevat nu behalve de Top 40 en tipparade ook een hele pagina LP Top 50. De industriehitparade en een lijst van de meest gedraaide platen op Hilversum 3. Wekelijks ligt er ook voor jou eentje klaar bij je platenhandelaar. Zo'n nieuw, gedrukte exemplaar van de Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Brian Baker, dat was de producent van al dit moois. Die meneer die kennen wij toevallig ook nog van het liedje van Gideon Park. Dat was hij ook. Maar dan helemaal in zijn eentje deed hij alle Beach Boys stemmetjes. En hij was ook de producent van de plaatjes van Liquid Gold. Anyway You Do It hadden ze. En natuurlijk Dance Yourself Dizzy en deze van net. Nou ja, 1980. Maar natuurlijk, trouwens voor Substitute van Liquid Gold had nog Joe Jackson en zijn hele band, origineel van Jimmy Cliff, The Harder They Come.
1: Nummer 3.

0: de Nederlandse tipparade.
1: 2. Whitefire, zo heet het groepje van daarnet. Totaal vergeten, maar het was toch eigenlijk best wel een leuk plaatje. Altijd leuk, en die tipparades kom je altijd van dat soort dingen tegen. Tel Michel, zo heette die. Dat draait meteen naar Substitute van Liquid Gold. En dit is de nummer 2. We zijn er bijna. Ik ga Leo Sayer zometeen even op zijn grote teen staan. En weet je wat hij dan zegt?

0: een of andere manier is de sound ook van Cliff Richard uit de jaren 70, begin jaren 80. Tarney en Spencer die deed ook druk mee met dit plaatje van Leo Sayer. More Than I Can Say stond op nummer 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: En deze plaat die steeg trouwens vanaf nummer 16. En als je het gedrukte exemplaar hebt, misschien het origineel nog wel uit 1980 of gewoon digitaal, je weet maar nooit, dan kun je ook zien dat het plaatje werd geproduceerd door Alan Tarney, oftewel de helft van Tarney en Spencer. Op nummer 3 blijven staan, de enige zittenblijver in de lijst, Whitefire, Tell Michelle en Substitute van Liquid Gold, steeg van 7 naar nummer 4. Van 8 naar 5, The Harder They Come, de Joe Jackson Band, en even naar mijn moeder vragen van de heren van Bloem. Trouwens, het zoontje van Mies Bouwman was de zanger, hè, Joost Timp. Van 15 naar nummer 6 gestegen. Van 19 naar 7 ging I'm Gonna Shoot the DJ, en een ruige boodschap door Depress en Bebida Magica. Twee uitvoeringen op nummer 8 gestegen vanaf 18. Van 30 naar 9 dan Underwater Harry Truman. En van 24 naar 10 uiteindelijk geen top 40 hit voor Billy Joel met Don't Ask Me Why. En dan hebben wij nog één plaatje te gaan en die komt van ABBA. The Winner Takes It All. Nou, ze verloren uiteindelijk. Nou, ik zou niet zeggen alles, want heel veel geld hebben ze wel verdiend. Dat er wel, maar elkaar hebben ze verloren. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Ik dank je voor het luisteren naar deze tipparade en zeg graag tot de volgende. The Winner Takes It All is wat mij betreft de laatste van deze.
2: Oh ja?
3: Ja.
4: Radio Veronica's alarmschijf.
5: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Ja, ik denk met zo'n prachtige aankondiging kan ik natuurlijk niet beginnen met de tune van Backwoods. Hoewel, ja, die heeft natuurlijk al heel lang geklonken, hè. 1681 keer en we zijn nog steeds bij juli 1980. En oh, wat was Bert van der Laan er dichtbij. Maar niet helemaal. Hij heeft de tipparade gedaan, waarvoor hartelijk dank natuurlijk. En wij doen gewoon de top 40. Niet alleen de top 40, we hebben ook de LP's, de gebeurtenissen. We gaan weer een film kijken, of tenminste de muziek van de film draaien. En natuurlijk de live-opname. Zoals gezegd, eerst maar eens begonnen met Emerson, Lake en Palmer. Een prachtig nummer. En het is eigenlijk wel een oud nummer. Peter Gunn. Henry Mancini, die was verantwoordelijk voor dit nummer, geschreven voor de gelijknamige televisieprogramma uit 1959. 20 jaar later, oftewel in 1979, werd het live album Emerson, Lake en Palmer in concert uitgebracht. Dat trouwens op 26 augustus 1977 was opgenomen in het Olympisch Stadion in Montreal. Ter promotie van het album werd het nummer uitgebracht als single in Nederland en het deed het heel erg goed. Het ging namelijk van nummer 31 naar nummer 19 in de tweede week. Zoals gezegd, we gaan nog altijd naar juli 1980. Wij dompelen ons onder en bekijken dan eventjes natuurlijk de top 40. En er is niet zo heel veel veranderd, want de top 5... ja, het blijft min of meer een klein beetje gelijk met Late at Night van Maywood, Xanadu van Olivia Newton-John en de Midnight Dynamos. Leuke plaat trouwens van 5 naar 3 van Matchbox. Maar ja, die hebben we allemaal al gedraaid. Net zoals Relight My Fire en Theme from New York, New York. Power van The Temptations. Ik weet niet hoe van Benny Nijman en Emotional Rescue van de Rolling Stones. Ah, die hebben we natuurlijk nog niet gedraaid. Die ging van 12 naar nummer 8. Nieuw dus in de top 10. Met andere woorden, afkomstig van de gelijknamige LP en de opvolger van Shattered, tenminste de single. Hier is Emotional Rescue.

lekkere muziek hoor in 1980. En dit is zo'n nummer die gewoon heerlijk blijft hangen. Everybody's Got to Learn Sometimes van de Corgis. Die ging van 20 naar nummer 18 in de vierde week. En James Warren, de leadzanger van de band, die heeft deze song in 10 tot 15 minuten geschreven. Het is afkomstig van het tweede album Dump Waiters. En in het jaaroverzicht van de top 100 van 1980 kwam het uiteindelijk op de 99ste plaats terecht. Ja, dan vraag ik me altijd af, wat stond er dan op nummer 100? Dat was Anne Maria van Love. Het is maar eventjes dat je het weet. En daarvoor, Emotional Rescue van de Rolling Stones. En ja, het was een beetje een lastige periode van de Stones, hoor. Keith Richards, die was weer redelijk clean en daarom wilde hij meebeslissen met de LP's en de nummers. Maar Mick Jagger had de zaken in voorafgaande jaren allemaal geregeld. Nou, dit veroorzaakte toch wel een breuk tussen Jagger en Richards. En ze speelden dan ook amper samen op dit album. Mick Jagger nam zijn partij het liefst overdag op. Keith Richards deed het liever 's nachts. En die saxofoon-solo, ja, die was van Bobby Keys. En Bobby Keys is wel een hele bekende saxofonist. Hij heeft met de groten der aarde heeft hij gespeeld, zoals Eric Clapton, Lynyrd Skynyrd. Onthoud die naam trouwens, want daar zouden we volgende week wel eens wat meer van kunnen draaien. George Harrison, Joe Cocker, Joe Ely en natuurlijk The Stones. Helaas overleden op 2 december 2014. Tot zover inderdaad de top 40. En dan gaan we snel beginnen met de gebeurtenissen. Er gebeurde niet zo heel erg veel. Maar roken bedreigt de gezondheid. U ziet het wel eens staan op een pakje sigaretten. Nou, de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de ministerraad die hebben besloten dat deze tekst op een pakje sigaretten of pakje Sjech komt te staan. Daarnaast moet voortaan het nicotinegehalte en het teergehalte worden vermeld. Nou ja, Nederlanders kendende, er komt natuurlijk een overgangsregeling. De tabakindustrie is er niet blij mee. En daarom zou het tot 1991 duren voordat de waarschuwing ook werkelijkheid werd. De eerste verplichte waarschuwingslabels op sigarettenverpakkingen werd trouwens in 1966 in Amerika ingevoerd. En Lidia Guerrero Tejada, dat was de eerste vrouwelijke president van Bolivia. Tevens was ze nog maar de tweede vrouwelijke president in het Latijns-Amerikaanse geschiedenis, na Isabel Martinez de Perón in Argentinië natuurlijk. Als waarnemend president was het haar taak om de presidentsverkiezingen van 1980 in goede banen te leiden. Op 29 juni werden deze verkiezingen gehouden en gewonnen door Ernest Siles Zuazo. Maar hij en de presidenten werden opzij gezet door een rechtse staatsgreep. Die werd geleid door haar neef. Ja, van je familie moet je het maar hebben natuurlijk. En met steun van de drugsbaronnen. Daarom staat deze bloedige coup ook bekend onder de naam cocaïnecoup. Het regime van Garcia Meza die richtte zich al snel op het meedogenloos onderdrukken van vakbonden, boeren, progressieve geestelijken en linkse politici. Honderden mensen werden gearresteerd, gemarteld of kwamen om het leven. Mevrouw Tejada die ging naar Frankrijk tot het einde van de dictatuur in 1982, waarna zij terugkeerde naar Bolivia. Zij overleed daar in 2011 op 89-jarige leeftijd. En 5 weken lang de temperatuur onder de 20 graden, regen en nog eens regen. Ik heb het dus over 1980, hè, niet over nu. Het was een waardeloze zomer. En wie kreeg de schuld? Jawel, Jan Pelleboer. Mensen die gingen hem zelfs bellen, vervelende opmerkingen plaatsen en hij kreeg ook nog post. Veel post zelfs en de meeste brieven kreeg hij van zijn fans. Hij vertelde dan ook een mooie anekdote. Dan zei hij, kreeg ik een brief besmeurd met modder en de mededeling dat ik toch gelijk had gehad. Hans de Jong, een andere weerman, die krijgt weinig telefoontjes, maar eentje wil hij wel even melden. Die meneer vertelde hem dat Jan Pelleboer in het ziekenhuis lag. Hans de Jong wist niets en daar schrok je natuurlijk wel van wat Pelleboer dan ook markeerde. Och, zei de beller, hij kon het water niet ophouden. Het weer is ook aanleiding voor grappige advertenties in de krant. Een groot modehuis adverteert met de slogan: uw voordelige vakantie begint bij het modehuis. En vervolgens blijken de regenmantels en de paraplu's in de aanbieding te zijn. We gaan door met de LP's en dit keer heb ik eens gekozen voor een LP van niemand minder dan Dolly Parton. En dat is nu eigenlijk wel een hele bekende. Je kent ongetwijfeld het nummer 925.
Nou, die LP heeft ze ook gemaakt, 9 to 5 en Art Jobs. Het soloalbum van Dolly Parton. Ik blijf het altijd een goede zangeres vinden, dus bij deze van 9 to 5.

Tja, hebben we Peter Gunn alweer natuurlijk. Hè. Eerst met Emerson Lake en Palmer. En nu inderdaad gewoon lekkere Henry Mancini. En dat doen we al heel erg lang. Goed, Babushka van Kate Bush, afkomstig van het album Never Forever. En dat album, dat was alweer het derde album. Uitgebracht in september 1980 en opgenomen in de bekende Abbey Road Studios. Maar goed, Kate Bush die zegt nooit bewust hits te schrijven, maar dat Babushka de enige uitzondering is. Zoals gezegd, de song is haar tweede grote hit sinds Wuthering Heights uit 1978. En zij zingt over een vrouw die haar man uit zijn tent lokt door hem liefdesbrieven te sturen die ze ondertekent met de naam Babushka. En als ik dat laatste seconden hoor, dan denk ik bij mezelf, alles is wel in duigen gevallen schijnbaar, maar doe maar. Maar goed, een prachtig bruggetje natuurlijk naar Crime of Passion van Pat Benatar, want die was het namelijk. Het is de best verkochte LP en met een Grammy bekroonde tweede album. Het album verstevigde haar mix van hardrock en powerpop en vestigde haar reputatie als een toonaangevende artiest. En het album staat vol hits, waaronder het kenmerkende nummer Hit Me With Your Best Shot, Treat Me Right en natuurlijk het anti-kindermisbruiklied Hell Is For Children. Maar zoals gezegd, Wuthering Heights staat er ook op en het leek me leuk om die plaat eens eventjes te gaan draaien. En tenslotte Dolly Parton met 9 to 5 and Odd Jobs, het soloalbum van haar. Het werd uitgebracht op 17 november 1980. En het conceptalbum dat draait om werken is gebaseerd op Dolly Parton's hit inderdaad 9 to 5. Dat diende namelijk als themalied voor de gelijknamige film met Dolly Parton, Jane Fonda en Lily Tomlin in de hoofdrol. En de bijbehorende soundtrack en die zowel de Amerikaanse country als de pophitlijsten aanvoerde. Dolly Parton dus met een 9 to 5. Goed, we hebben het in ieder geval weer helemaal gehad voor wat betreft de LP's. Dan gaan we natuurlijk naar de film. En dit keer hebben we de film gekozen, The Elephant Man. Dan moet ik zelf even kijken van waar had ik hem. Ja, hier. Het is 1884 en het speelt zich af in Londen. Tegen betaling kunnen kijkers op de kermis de verschrikkelijke misvormde John Merrick, oftewel artiestennaam de Elephant Man, bekijken. Een jonge arts bevrijdt hem uit de klauwen van zijn eigenaar en brengt hem naar een ziekenhuis om hem te laten onderzoeken. Hij ontdekt dat Merrick intelligent en gevoelig is met een sterke persoonlijkheid. Fascinerend drama dat op feiten gebaseerd is, genomineerd voor 8 Oscars, waarvan er 0 zijn toegekend. Jammer. John Hurt, hij speelde de rol van The Elephant Man, en Anthony Hopkins, wel bekend, de rol van de arts. De muziek is van John Morris, die hiervoor een nominatie kreeg. Hij werkte veel met Mel Brooks en Gene Wilder. En andere films waarvoor hij muziek schreef was onder andere The Woman in Red, wel bekend natuurlijk. Young Frankenstein, ook die is bekend. En natuurlijk Dirty Dancing. John Morris was 91 jaar toen hij op 25 januari 2018 stierf. En u snapt het al, de themamuziek van The Elephant Man staat nu in 1980 centraal.

0: zaterdagavond. André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?

Ja, Take the Long Way Home. En dat was niemand minder natuurlijk dan Supertramp. Afkomstig van hun live album Paris, wat uitgebracht is in 1980. Het werd opgenomen tijdens Supertramp's Breakfast in America tournee in Parijs in Frankrijk, waarbij de meeste nummers afkomstig waren van een optreden op 29 november 1979 in het Pavillon de Paris. Maar goed, Breakfast in America, het nummer zelf trouwens, is ook wel aardig. Eerst noemt hij allerlei Franse gerechten op, waaronder beaucoup de vin, kan ik nog herinneren. En nothing is better than a breakfast in America. Nou ja, dan moet je natuurlijk het Franse publiek horen, zo chauvinistisch als het maar kan. Maar daarvoor is het ook een leuke live-opname. Trouwens met ook een prachtige Fools Overture registratie. En daarvoor hadden we even kijken de Blues Brothers. Jawel, met Sweet Home Chicago. Een oud nummer natuurlijk van Robert Johnson. Wat hij al gemaakt heeft in 1936, dus 90 jaar geleden al. En het is gewoon een blues standaard. En je hoorde natuurlijk de Blues Brothers samen met Mad Guitar Murphy, die ook in de film The Blues Brothers te zien is. We gaan naar de gebeurtenissen toe. De laatste gebeurtenis van juli 1980, maar zeker niet de onbelangrijkste. Want in 1980 kwam in Nederland het schifschandaal in Lekkerkerk aan het licht. Een hele nieuwe nieuwbouwwijk, Lekkerkerk West, met 300 woningen, bleek gebouwd te zijn op sterk verontreinigde grond. De vervuiling kwam aan het licht nadat een waterleidingsbuis brak die aangetast was door de inwerking van agressieve chemische stoffen. Het was de eerste grote bodemvervuilingsaffaire in Nederland. In juni en juli werden gezinnen geëvacueerd en zij werden op een terrein elders in Lekkerkerk in noodwoningen en staakcaravans ondergebracht. Al snel kreeg dit terrein de bijnaam de camping Benzenidorm. Jawel, leuk bedacht. Maar de bewoners waren ontevreden over de kleine noodwoningen en staakcaravans en er waren problemen met gas en water. De operatie werd door burgemeester Hans Ouwerkerk geleid. Deze voormalige presentator van het televisieprogramma De Ombudsman zorgde er via veel media-aandacht voor dat de zaak ook vanuit de Rijksoverheid en het parlement de nodige aandacht kreeg. De kosten voor het verwijderen van deze bodemverontreiniging bedroegen uiteindelijk 188 miljoen gulden, eventjes omrekenen in eurotjes 85 miljoen. En die verontreiniging die zich via het grondwater verspreidde bestond onder andere uit totuleen en xyleen. Om dit te verwijderen moest de grond afgegraven worden rondom en onder de huizen. Er werden ongeveer 1600 vaten met chemisch afval uit de bodem verwijderd. Het gifschandaal Lekkerkerk had ook grote effecten op de Nederlandse rechtspraak en de overheid. Twee bedrijven werden aangeklaagd, maar na het overeenkomen van een schikking niet veroordeeld. De opschudding na de vondst van het gif werd aangegrepen om een wet op de bodemsanering in te voeren. En in de jaren 60 werd nogal gemakkelijk omgesprongen met allerlei soorten afval, waaronder dus dit chemisch afval. Door de toegenomen welvaart en industrialisatie nam de hoeveelheden toe. Ook was de vraag naar bouwgrond groot door de woningnood. Toen al dus 1980, hè. Op sommige plaatsen, ook in Lekkerkerk, werden woonwijken gebouwd op vuilnisstortplaatsen om zo twee problemen met één project op te lossen. Bij de stort van het afval werd vaak onvoldoende toezicht gehouden, waardoor bedrijven kans zagen om op een goedkope wijze zwaar chemisch afval te dumpen. Pas in 2008 is de affaire tot een einde gekomen en afvaltransporteur Wijnstekers en de verffabriek Tollens Coatings, die betrokken waren bij het veroorzaken van de bodemverontreiniging, troffen een schikking en betaalden ieder, jawel, let op, 1 miljoen euro. Jawel. Pot. Tot zover de gebeurtenissen van juli 1980. En als ik dan 25 jaar terug ga, dan ga ik naar 1955. En welke hit was in 1985 top of, 1955 top of the bill? Deze. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20, die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Een goedemorgen. Het is bijna 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer, de zomereditie. We zijn er een uurtje tussen 10 en 11. En we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen. Nieuwe blusmiddelen voor natuurbranden. We praten met boswachter en brandweerman Harco Bergman. Riekes Voerman, en heeft nog iemand meegenomen, maar zijn naam heb ik niet onthouden. Met hem gaan we praten over de gondelvaart in Giethoorn. Jesse van Dalen komt wat vertellen over de teruglopende rietoogst in Weerhebbewieden. Maar wij starten met de steenwiekentoornrun. Goedemorgen, Annerieke en Marcel van den Hof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben de mooie route op papier al bij je. Maar dat is ook meer een reclameposter, ja, neem ik aan, dan dat je daar echt op gaat kijken van, nou, waar moeten we precies langs? Want dat gaat wel op een andere manier, denk ik, toch?
1: Ja, dat kun je op de site wel zien waar we precies langs gaan. Daar staat het duidelijk aangegeven.
0: Ja, ja. Even voor de mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Maar de steenwiekentoornrun, hoe is dat ooit bedacht en voor wie?
1: Dat is in 2009 was de eerste run, zeg maar. En dat is toen door Willem Winters is dat bedacht. En ja, die deed dat vroeger bij andere steden, zeg maar, dorpen. En die hadden een zijspanmotor. En die dacht van, hé, dat kunnen we ook in Steenwijk doen. En zodoende.
0: Ja. Het is goed bevallen.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Het is niet alle jaren met corona, denk ik, een keer niet.
1: Nee, voor corona zijn we eruit geweest. Ja. Dat mocht het ook niet.
0: Nee.
1: En,
0: maar voor de rest alle jaren wel.
1: Alle jaren gewoon gedaan.
0: Ja, ja, ja,
1: de 16e keer alweer.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ja. En is het ook groter geworden als je kijkt naar de beginjaren en nu?
1: Ja, ja. Ja, we zitten nu gewoon vol. Het is gewoon,
0: en wat is vol?
1: Nou ja, het aantal rijders, het aantal cliënten.
0: Uh-huh.
1: Dus er zitten nog ongeveer 80 voertuigen. En het is nou, ja, het is eigenlijk gewoon, ja, vol geboekt.
0: Ja, want meer kun je ook niet aan.
1: Nee, dat moeten we ook niet doen. Het heeft te merken, of het heeft gewoon de tijd dat je met de stoet rijdt, zeg maar. Je gaat een kruispunt over. Ja, dat proberen we wel ongeveer maximaal 5 minuten.
0: Ja.
1: Dat het oververkeer gewoon maximaal 5 minuten stilstaat.
0: Ja, ja, dat is verkeerstechnisch, ja, dus
1: verkeerstechnisch,
0: is dan, dit de max.
1: Ja, en dan is het ook nog te doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel heel groot worden, maar dan raak je het overzicht ook kwijt.
0: Ja, maar dit is ook prima. In zoverre, ja, als je in het beperkt kunt, dan minder mensen mee. Maar als je nou kijkt naar de mensen die meegaan, is dat over het algemeen hetzelfde clubje of zit er nog wel een wisseling in?
2: Ja, het is vaak wel, of in ieder geval, je ziet wel heel vaak wel dezelfde cliënten. Mm-hmm. Maar er komen ook echt wel steeds meer bij. Het wordt wel steeds bekender. En ja, dat via dat het ook, dat merk ik dan ook bij de rijders. Ik regel dan de rijders. Ja, en ik heb elk jaar echt wel minimaal 10 nieuwe. Dat ik denk, oh, die naam die ken ik nog niet. Mm. En ja, dat dan via zo bekender is geworden.
0: Ja, ja, want het gaat niet alleen maar om de rijders met hun zijspan of wat ze ook maar verzinnen, waar dan de mensen in kunnen, mee kunnen rijden. Maar het gaat ook nog om motoren, misschien ook auto's, weet ik niet, begeleiders, hè?
1: Ja, dat gaat om zeg maar cabrio's, trikes en zijspanmotoren. Uh-huh. En de overlijden mensen, daar houden mensen mee op met rijden, zeg maar. Die worden gewoon te oud, die zeggen van nou, het is mooi geweest. Uh-huh. Ja, en er komt ook gelukkig weer de jonge aanwas bij.
0: Ja, maar daarnaast, naast die cabrio's, trikes en zijspannen waar de deelnemers in plaats nemen of bij in plaats nemen, ja, heb je ook nog andere motoren die het verkeer regelen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat doe ik, zeg maar. Ik ben coördinator van het motorbegeleidingsteam van de Steenwiekentoornrun. Dus ik maak de route en ik zorg dat de vergunningen allemaal bij elkaar komen. En ik zorg dat we genoeg voldoende verkeersregels krijgen.
0: Ja, want hoeveel moet je er niet hebben dan?
1: We hebben er dit jaar 32.
0: Ja,
1: ook
0: ja.
1: Maximaal.
0: Oh.
1: Ja. Ja.
0: Dus, 32?
1: Ja, 32 motorverkeersregelaars, waarvan 4 beroeps. Die 4 beroeps die moeten we op de provincie en alle punten neerzetten.
0: Okay.
1: Dat is een eis van de provincie. Mm-hmm. Nou, daar voldoen wij dan ook aan. En dan heb ik nog 28 die ik dan tijdens de run wegzet op allerlei punten,
0: ja,
1: waar de verkeersregelaar nodig is.
0: Ach,
1: ja, ja, dat is nu happening. En dan hebben we nog een politiemotorrijd mee voorop. Mm. En we nog een politievoertuig achterop, zeg maar, voor het geval dat. En zo gaan we dan richting Salland.
0: Ja, precies, want daar gaat het rondje naartoe.
1: Ja.
0: Is het ook zo, als je kijkt naar de eerste jaren, ja, misschien waren jullie toen bij geen idee, maar is dat zo trouwens?
1: Nou, het eerste jaar, Nee, het eerste jaar heb ik niet meegedaan.
0: Maar vrij vlot daarna wel.
1: De run was vereen en ik zat smalens in het Olde Wief te kieken, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik dacht, verrek jongen, wat is dit? En toen ik op een gegeven moment, dan dacht ik van, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen contact gezocht met Willem Winters. En toen ben ik bij het tweede jaar ben ik erbij gekomen, zeg maar.
0: Nou.
1: Dus daar ga ik wel een aantal jaar mee. Ja. Maar het eerste jaar waren het volgens mij iets van 30, 32 personen, voertuigen. Met cliënten erin, zeg maar. En het had ze maar 4 verkeersregelaars.
0: Oh ja. Och,
1: ja, en dat was in het beginjaar.
0: Maar dan kom ik meteen op mijn vraag die ik eigenlijk bedoelde. Van, als je kijkt qua vergunningen. En ik bedoel, iedereen die klaagt altijd van, ja, het is heel lastig om alles te regelen. En de stikstof en de blabla. Hoe is dat voor jullie?
1: Klopt. We hebben een keer een stikstofberekening moeten doen bij een gemeente die geen Natura 2000 gebied had. Alle gemeentes aan het Natura 2000 gebied waar we doorheen gingen. Alleen die gemeente niet.
0: Oh man.
1: En daar moesten we toen een stikstofberekening doen. Ja, dat heb ik zelf gedaan en dat was goed, klaar. De vergunnings worden wel steeds scherper.
0: En ook lastiger voor jou om in te
1: vullen? Ja, je hebt een naam opgebouwd. Dus alle gemeentes rondom Steenwerkerland, die kennen je wel.
0: Oh, ja.
1: De provincie Drenthe doet niet zo moeilijk. Friesland niet. Flevoland doet ook niet zo moeilijk. Alleen onze eigen provincie Overijssel, ja, die komt nog wel eens met andere spelregels.
0: Mm.
1: En dan wordt het weer, dan wordt het wel weer moeilijker, helaas.
0: Mm. Maar het ieder jaar is er nog wel zo van, vlag uit op het moment dat je alles binnen hebt.
1: Ja.
0: En
1: op dit moment, heel eerlijk gezegd, Overijssel, daar heb ik nog niet de officiële vergunning, zeg maar.
0: Nee. Dus, dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dat gaan we gewoon. Dat weet ik zo zeker dat het goed gaat komen. Dat moet ik gewoon.
0: Ja.
1: En voor de rest, je hebt gewoon. Al die jaren heb je gewoon een schema dat je het hele jaar doorgaat. Dus dan vergunningsaanvragen. Je weet op een gegeven moment hoe je vergunning aan moet vragen. En op een gegeven moment weet men ook bij de omliggende gemeentes en je eigen gemeente. Oh, dat is de Steenwijk en Tornen. Oh ja, die valt niet onder de alcohol, dus je drank. En die valt niet onder de drugs. En ook het hele grote gebeuren, zeg maar. Dus je hebt wel een bekendheid. En het is gewoon goed geregeld.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik eerlijk gewoon zijn.
0: Ja.
1: We regelen het gewoon goed. Dus we gaan overal vergunningen aan. We zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben.
0: Maar goed, al met al gaan er dus heel wat vrijwilligers in zitten.
1: Ja, dat is.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, de mevrouw die is dan de voorzitter. Ik ben dan coördinator motorbegeleidingsteam. En dan Anderieke, de oudste dochter, die doet een werving. Nou,
0: het is de familie aangelegenheid.
1: Het is bijna een familie aangelegenheid. Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja. Geen ruzie krijgen, hè? Geen ruzie.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar er zitten nog wel meer mensen omheen, neem ik aan.
1: Ja. We hebben, je moet ook niet zeggen dat het gewoon één grote familie aangelegenheid wordt. Dus we hebben gelukkig ook bestuursleden die komen.
0: Ja.
1: Niet bij ons van de familie.
0: Ja. Nee, oké.
1: Okay.
0: Maar goed, ik snap het ook wel. Ja, je wilt ze niet bij je in de familie hebben.
1: Nee.
0: grapje. Maar ik snap het ook wel, want je steekt elkaar ook een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, en als je het leuk vindt, is het ook allemaal prima.
1: Ja. Ja. Papa heeft een hobby, hè? Dat was 2010, was de eerste keer. Papa heeft een hobby en die ging ik reed motor dan. En ik heb me toen opgegeven, maar ja, van het een komt het ander. En toen hield Willem ermee op naar de 5e editie. En toen hebben we het overgenomen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat doen jullie nog steeds. En chapeau ervoor, hartstikke goed.
1: Ja.
0: En iedereen vindt het fantastisch, vooral de mensen die meerijden. Dat wordt allemaal op een andere manier achter de schermen geregeld. Hè? Daar hebben jullie vaste contact allemaal mee. Alle familieleden en vrienden en kennissen daarvan, die staan op verschillende punten langs de route.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een happening. Hè?
1: Ja, het is ook een groot feest. Dat hopen we de 8 augustus ook weer te kunnen doen met elkaar.
0: Precies. 8 augustus, dan is het zover. Lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Het is,
1: Twee weken.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor het weer is zover. De stad en de finish is in Steenwijk.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik noem de oma al even. Van die kant gaan jullie op.
1: Ja.
0: Hè? Daar zijn leuke plekken waar jullie wel vaker komen.
1: Ja.
0: Het ijsje eten hier in de buurt bij de Margishoeven. Dat is natuurlijk een plek waar, ja, die iedereen die hier uit de buurt komt kent en gaat kijken.
2: Ja, maar er zijn veel mensen.
0: Ja,
2: maar
0: dat is ook logisch, hè? Want dan gaat het eventjes langzaam en dan kun je alles volgen. Ja, die filmpjes die zie ik ook altijd meest langskomen, ja.
1: Ja, je ziet ook steeds meer mensen aan de kant.
0: Ja, hè?
1: En dat hopen we ook gewoon dat we straks weer de binnenstad doorkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zwart van het volk staat.
0: Uitzwaaien is om
1: 10 uur vertrekken we.
0: 10 uur vanaf?
1: Ja, vanaf bij de gemeente, parkeerplaats.
0: Vanaf de gemeente. En de terugkomst is 5:30.
1: Ja, ja, 4:30 ongeveer gaan we door de binnenstad.
0: Ja. Ja. Ja, dan maak je een rondje de binnenstad. Ja. Dus daar, dan kun je overal en nergens staan.
1: Ja.
0: En ja, nou, hartstikke mooi.
1: Mooi man.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hartstikke mooi. Veel succes. En sowieso nog veel succes en sterkte met de laatste dingetjes regelen. Want er gebeuren vast nog dingetjes.
1: Ja,
0: en daar valt wat om. En weet ik veel wat je.
1: Logisch.
0: Ja, precies.
1: Maar dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke mooi. Dank jullie wel, hè.
1: Graag gedaan.

0: wordt natuurlijk enorm veel zaken georganiseerd deze zomermaanden in Steenwijkerland. Net aandacht voor de Steenwijkertoren. Nu gaan we naar Giethoorn en aandacht besteden aan de gondelvaart. Ook niet meer weg te denken uit de vaste activiteiten die in de zomer worden georganiseerd. Laatste zaterdag van augustus, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? En tegenover mij zitten Riekes Voerman en Arend van der Belt. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hadden net hiervoor even een gesprek met de Steenwijkertoren. En die zijn een jaar rond bezig om zaken te regelen. Hoe zit dat bij jullie gondelvaart?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nadat de gondelvaart is geweest in het laatste weekend van augustus, dan is daarna een iets rustigere periode. Het is niet dat we helemaal stilstaan, zeg maar. Dan ben je nog aan het evalueren en kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. En eigenlijk begint het echte werk begint weer aan het begin van het jaar. Dus zeg maar in januari, dan ben je weer bezig met voorprogramma regelen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoe is jullie taakverdeling tussen jullie tweeën?
2: Ik ben de gondelbouwer.
0: Aha, ja.
2: Riekes is de voorzitter van de vereniging.
0: Dus, ja, hij babbelt en nu werkt.
2: Ja, precies, ik moet werken.
0: Ja, zo is het.
1: Verschil moeten zijn. Hè?
0: Ja, zo is het. Ja. Maar ooit zelf ook wel gebouwd?
1: Ik kom oorspronkelijk niet uit Giethoorn, maar uit Zwartsluis. Aha. En ik heb als, laat ik maar even zeggen, jong jochie in Giethoorn gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik de wijde wereld ingetrokken. En ben 30 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. En als je terugkomt, weten ze je te vinden. En al redelijk snel werd ik gebeld of ik in het bestuur van de gondelvaart wilde komen.
0: Ja.
1: En na een tijdje nadenken heb ik toen ja gezegd. Ja. En sinds vorig jaar ben ik eigenlijk voorzitter.
0: En die 30 jaar weg, prima, maar nu voor altijd in Giethoorn? Zeg niet nooit voor altijd, maar lijkt.
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jeetje, dat klinkt helemaal niet goed. Nee.
1: Je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat, nee, we wonen sowieso nu achter de brug, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een behoorlijk steile brug. Dus ik ben nu nog een jong ventje. Maar als ik een stuk ouder word, denk ik dat je er niet meer overheen komt. Dus dat zal in ieder geval al een reden zijn om niet meer in dat huis te wonen.
0: Om niet meer daar te wonen.
1: En dan is de vraag, waar kom je terecht?
0: Ja, ja. Maar voorlopig. In ieder geval dit jaar. Ja. En Arend, ook altijd in Giethoorn gewoond of niet?
2: Nou ja, meer dan 40 jaar inmiddels.
0: Oh ja.
2: Dus de toenmalige melkfabriek is toen afgebroken en een nieuwe woning opgezet. En daar wonen wij al meer dan 40 jaar met plezier. Ah,
0: ja.
2: Dus,
0: ja. Maar van oorsprong afkomstig?
2: Eihorst.
0: Oh, wel vlakbij.
2: Uit de regio.
0: Ja, ja. Precies. Ja.
2: En begonnen met werk in Steenwijk. Dus,
0: de hele gemeente en omgeving door en zo.
2: Ja. Ja.
0: Welke ploeg bouwen jullie?
2: Hielkemaweg. Ja. 40, wij doen dit jaar voor de 40ste keer mee zelfs.
0: Oh!
2: Dus we hebben een jubileum.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: En al die 40 jaar dus ook meegebouwd?
2: Ja, ook meegebouwd.
0: Wat grappig.
2: Ja.
0: En zit daar nog iets, staat daar nog iets tegenover?
1: Nou, alleen maar de vraag of ze nog langer door willen gaan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Als het dan januari is en er moeten zaken geregeld worden, waar begin je dan mee?
1: De vereniging bestaat uit een aantal commissies. En iedere commissie heeft zijn draaiboek. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht gezegd, is het draaiboek doorlopen. Ik ben er zelf altijd wel een voorstander van om alles zo snel mogelijk geregeld te hebben. Zodat je eigenlijk, ik zal maar even zeggen, vanaf nu niet veel meer hoeft te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat je tijd hebt voor leuke dingen zoals dit. Dus dat is het belangrijkste.
0: Of eens bij een andere gondelvaart kijken.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dat is het voordeel. Als je voorzitter bent, dan word je altijd uitgenodigd.
0: Leuk.
1: Dus
0: ja.
1: Vanaf daar is het eigenlijk gewoon inderdaad, je voorprogramma regelen, zeg maar, voor de gondelvaart. Bands, dat soort zaken. Dus dat hebben we altijd toeters en blazers en dat soort dingen. Dus moet je dan al gaan regelen. Je moet wel op tijd zijn.
0: Precies, want het is niet alleen die avond van de gondelvaart, maar het is ook nog een heel feestprogramma, omlijstend programma eromheen.
1: Ja, klopt.
0: In tegenstelling tot Arend, die zich alleen maar bezighoudt, neem ik aan, met het bouwen van die gondel, toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Ja. We zijn alleen maar met de gondel bezig. Dus het programma laten we ons verrassen wat de vereniging doet. Maar wij we zijn echt met de gondelbouw bezig.
0: En wanneer beginnen jullie daar dan mee?
2: Wij beginnen meestal rond maart met een nieuwjaarsborrel, zeg maar. En een brainstormavond. Mm-hmm. Want eind maart is de algemene ledenvergadering van de vereniging. En dan hopen we toch te kunnen zeggen we hebben een idee en we doen weer mee. En dat is al 40 keer is dat gelukt. Dus
0: En dat idee, want het is, iedereen mag zelf weten wat hij doet, hè?
1: Ja, we hebben geen thema.
0: Nee, maar wordt het voor de tijd wel bekendgemaakt, zodat je niet twee Frozens hebt, weet ik veel. Zeg maar wat.
1: De situatie zou zich wel kunnen voordoen, maar iedereen moet wel ruim van tevoren aangeven, zeg maar, wat hun plan is, omdat het ook in het programmaboekje terechtkomt. Dus het is zeg maar geen verrassing wat iemand gaat. Wat iemand gaat bouwen, zeg maar. Is van tevoren is dat bekend.
0: Ja. En wat gaan jullie dit jaar doen?
2: Wij maken dit jaar een chameleon.
0: Maar dan een echte chameleon? Of de tweeling?
2: Het is niet de tweeling. Nee. Maar we maken een dier. En de hagedis maken wij. En met eromheen het planten, het tropische gebeuren. De chameleon die staat bekend om zijn verkleuring. Dus dat gaan we proberen in werking te stellen met allerlei lampen en andere technieken.
0: Ja. Ja, nou is het sowieso het mooiste om in het donker te komen kijken. Maar voor jullie ontwerp dan helemaal?
2: Ja, sowieso. Want het licht is erg belangrijk bij de gondel. Zo is elke gondel. En wij als groep maken liever iets wat dus van binnenuit verlicht wordt. Dus dat je dus niet met een lamp van buitenaf erop schijnt, maar dat van binnenuit de creatie.
0: Omdat het mooier is of veiliger?
2: Omdat het mooier is ook. Je kunt er veel meer effect mee bereiken.
0: Aha. Maar ook veiliger of niet?
2: Ja, dat wel, denk ik. Maar op dit moment werken we bijvoorbeeld met ledlampen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar ledlampen is natuurlijk heel makkelijk aan de streng. Maar op dit moment is het zover dat we bijna elk lampje kunnen aansturen op zo'n streng. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden.
0: Dus je hebt ook wat mensen met elektra-kennis in de groep.
2: Ja, we hebben elektra-kennis in de hoek. Ja. We hebben wat creativiteit in de hoek. En we hebben wat mensen met de handjes die wat productiewerk doen en wat ander creatief werk. Ja, we hebben een goede mix van gondelbouwers.
0: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met 10, 12 man.
0: Ja. Maar dat heb je ook wel nodig?
2: Ja. We zijn natuurlijk niet altijd. We beginnen met één avond in de week, meestal van mei. Maar ja, als het natuurlijk spannender wordt, dan wordt het twee avonden in de week. En als het heel spannend wordt, dan wordt het hele week bijna.
0: Dus die laatste week zijn jullie echt?
2: Ja,
0: die week
2: ervoor.
0: Ja?
2: Ja. Oh, maar hopelijk zijn we dit jaar wat vroeger. Dus,
0: maar dan hopen jullie ieder jaar waarschijnlijk.
2: Ja, dat hopen jullie, ja.
0: Hoeveel gondels doen er mee?
1: 12. En één jeugdgondel. Dus in totaal zijn er 13 gondels.
0: Tevreden mee?
1: Wat betreft zeg maar, de grote gondels wel. 12 is een mooi aantal. Ik zou wel liever wat meer jeugdgondels zien. Dus dit jaar is wel een nieuwe groep die de jeugdgondel bouwt. De Gieterse Klunsen. Dus ik hoop dat ze hun naam niet eer aan doen. Maar dat ze echt hele mooie, met een hele mooie gondel komen. Ja. Maar ja, het is denk ik wel het doel om toch weer meer jeugdgondels te krijgen. Want één is eigenlijk te weinig. Omdat zij ook... Ja, zij zijn natuurlijk ook de toekomstige gondelbouwers voor de grote gondels. Dus het is leuk dat er meer zou zijn.
0: Ja, zeker. Want zo moet je het opbouwen natuurlijk. Want als je dan kijkt naar Corso bijvoorbeeld, hè, in Vollenhoven, Sint-Jansklooster, die hebben die jeugd die gaat vanaf dat ze 5 zijn, bij wijze van spreken, mee in de... En het is niet denkbaar dat ze niet gaan werken aan zo'n Corso-wagen. Eigenlijk zou je dat effect willen hebben.
1: Ja, dat loopt op dit moment in Gieter net even wat anders. Dus je ziet af en toe natuurlijk wel dat de jeugd wel iets meedoet, zeg maar. Maar je ziet nu zegt veel minder dat ze hun eigen gondels gaan bouwen. En dat is jammer. Dus dat is wel iets naar de toekomst toe om naar te kijken.
0: Ja, ja. Nou ja, daar moet je dan iets voor verzinnen. Creatieve geesten kunnen vast wel iets bedenken om die jeugd er beter bij te betrekken.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit inderdaad.
0: Ja, toch? Maar goed, één gondel is ook mooi. Is het ook nog dat het een gebrek is aan een gondel? Of heeft dat niks mee te maken? Komt dat altijd goed?
1: Dat komt altijd goed. Tot nu toe wel, zeg maar. Je ziet af en toe zijn er problemen met bouwlocaties en dat soort dingen.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook nog.
1: Ja. Iedereen weet altijd wel een vlot te regelen, zeg maar. Want ja, dat ding moet ook nog ergens opgebouwd worden natuurlijk. Dus dat lukt altijd. Dat lukt altijd gelukkig wel. En ik vind 12 is een mooi aantal. Ja, je wilt er al misschien altijd meer. Maar ik ben met 12 ben ik zeer tevreden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Jullie zitten op schema?
2: Ja, we
0: zitten, Hielkemaweg zit op schema?
2: Hielkemaweg zit op schema, ja. We zitten wel al 2 keer in de week al. Dus ja. Er zijn natuurlijk ook vakanties, hè, daar heb je ook mee te maken. Dus dan probeer je toch wat naar voren te werken. Maar we zitten 2 keer in de week en we zijn op schema. Dus,
0: en jullie hebben altijd dezelfde gondel?
2: Ja, we hebben een drijver zelf gemaakt. Hè, met 4 buizen eronder. Mm-hmm. En we hebben het sinds vorig jaar weer volledig vernieuwd. Dus we kunnen weer een tijdje vooruit. Ja. Dus, want in de beginperiode, want we zijn in 1985 begonnen, maakte gebruik van een bestaand vlot in het dorp. Kijk, mm-hmm. En langzaam wordt het veranderd naar een drijvertje. Zo dicht mogelijk op het water. Zodat natuurlijk het effect weer anders wordt. En dat is in de loop van een jaar natuurlijk wel weer veranderd. Dus van bestaand vlot naar een hele mooie drijver. Dus, en dan heb je een mooie. En we kunnen lekker in een schuur binnenwerken, dus dat is ook prima.
0: Ja. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen eigenlijk.
2: Ja,
0: dat vlot en
2: de ruimte.
0: En de ruimte,
2: absoluut.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en wat opslag eventueel. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je weer wil gebruiken of dat soort dingen. Dus je moet gewoon een beetje opslag hebben. Ja. Ja. En maar dat goed. Is best lastig soms.
0: Ja, dat kan, ja, kan me voorstellen.
2: Zeker,
0: ja. Ja, voor nieuwe groepen, ja. Maar goed, dan kunnen ze, neem ik aan, ook altijd contact zoeken met het bestuur die mee gaat denken en mee
1: klopt,
0: gaat kijken.
1: Inderdaad. Ja. We zeggen wel, in principe zijn de bouwgroepen zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een locatie.
0: Tuurlijk.
1: Maar we zijn altijd natuurlijk
0: meedenken.
1: Bereid om mee te helpen. En we hebben ook bijvoorbeeld altijd zelf als vereniging hebben we ook 2 vlotjes, zeg maar. Dus als iemand niet een eigen vlot heeft, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht om een vlot te lenen.
0: Maar voor dit jaar is alles rond.
1: Alles is rond.
0: 12 wagens, laten we het dus zo even noemen. 12 gondels.
1: Het zijn gondels.
0: 12 gondels.
2: Zonder wielen.
0: Ja, precies. 29 augustus?
1: 29 augustus.
0: Zaterdag dus 29 augustus.
1: Ik verwacht
0: tegen de
1: mooi
0: tijd
1: weer.
0: Dat de schemer invalt.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen op bezoek komen. Ik wens jullie nog veel succes met het laatste bouwen.
2: Met
0: de laatste loodjes. En ik hoop dan dat jullie, zodra het augustus is, echt gewoon kunnen kijken van nou, wij zijn er klaar voor.
1: Daar ga ik wel van uit.
0: Helemaal goed. Bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Jesse van Dalen zit tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de rietoogst. Op wat voor manier ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben verslaggever, journalist bij Streekomroep De Werven. Mm-hmm. Sinds een tijdje. En nou, daarmee schrijf ik eigenlijk verhalen, artikelen over het nieuws hier in de regio. En nou ja, denk weer in Bewiede, dat is riet. Dat is voor dit gebied natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is een ja, iets wat nou ja, het staat bijna symbool ervoor, bijna, denk ik.
0: Ja.
1: En nou ja, nou, daar is onderzoek naar geweest. En nou, dat is eigenlijk voor mij het
0: de aanleiding geweest, ja, precies. Ja,
1: om hierover wat te gaan schrijven.
0: Ja, even naar de Streekomroep De Werva. Er is een aantal mensen naast jou die ook actief zijn en zaken schrijven en opnames maken. En er is wel een grove verdeling qua locatie. En waar zit jij op?
1: Nou, ik woon in Sint-Jansklooster, dus eigenlijk de hele gemeente Steenwijkerland valt er eigenlijk onder. Maar we hebben nog wel meer mensen trouwens. Er is ook nog wel iemand die woont in Steenwijk. Dus daar kun je ook bij je zeggen, nou, die pakt misschien meer het noordelijke deel en ik meer het onderste deel. Maar ja, er is niet per se een lijn ertussen, zeg maar. Nee. Als ik een mooi verhaal zie in Steenwijk, dan is dat ook goed.
0: Dan is dat prima, ja. Maar heel Steenwijkerland minutieus bijhouden, dat is ook bijna niet
1: dat
0: te doen.
1: Dat is niet
0: natuurlijk
1: te doen, nee, daarom. Dus je pakt ook een beetje de onderwerpen die je aanspreken, die belangrijk zijn, die op wat voor manier dan ook het nou, benoemen waard zijn.
0: Ja, leuk. Bevalt het?
1: Hebben we wel hartstikke goed, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: Ja, er was onderzoek gedaan naar de teruglopende rietoogst. En dat is niet van het afgelopen jaar. Dat loopt echt al jaren terug. En wat voor getallen hebben we dan over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden waar ze de vroegere 1500 bossen van een hectare afhaalden. En nu nog maar 300, maar ook van 1000 naar 300. Maar ook wel, op sommige plekken loopt het ook nog wel redelijk goed. Hè. Dat blijft redelijk stabiel, wordt het misschien wel iets minder. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding
0: van het onderzoek.
1: Ja, dat het, zeg maar, het loopt terug, hè, over de hele linie. Mm-hmm. Maar op sommige plekken misschien iets minder dan op andere plekken. En er was eigenlijk altijd wel een soort van idee waarom dat dan was. Hè? Van, er waren genoeg ideeën van dat komt hierdoor, dat komt daardoor. Maar dat zat eigenlijk nooit zat er een onderbouwing onder. Dat ze het zeker wisten van, oh, er is onderzoek naar gedaan, dus hierdoor komt dat op dit gebied. En dat wisten ze nooit. En daarom is het nu gebeurd.
0: Wie heeft de opdracht tot het onderzoek gegeven?
1: Dat is Natuurcollectief Weerbewiede. Het is, uh-huh. Er zitten bijvoorbeeld ook retailers zitten daar heel veel bij. En het onderzoek is gedaan door is een onderzoeksbureau in Nijmegen, Beware en Witteveen en Bos. Dat is een bureau.
0: En die hebben het onderzoek uitgevoerd.
1: Gedaan, ja. Ja. Ze hebben, zeg maar, 40 plekken eigenlijk door heel Weerbewiede gepakt. Mm-hmm. Daar hebben ze monsters van de grond genomen, van de riet genomen, van het water genomen. Om op die manier te kijken van, nou ja, het is niet per se. Dus eigenlijk was het onderzoek meer bedoeld van, nou, wat maakt nou dat riet goed groeit? Zeg maar. Wat is daar eigenlijk de reden van? Niet per se over de kwaliteiten van, maar meer wat maakt nou dat riet goed groeit. Dat was eigenlijk het idee erachter.
0: Ja, want als het goed groeit, heb je ook meer bossen, heb je meer opbrengst. Ja. Want dat is natuurlijk voor de retailers ook nog wel een ding. Maar dat heeft zijde.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Daarom. En nou goed, daarmee zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan. En daar hebben ze dus 40 plekken eigenlijk van genomen. En nou, daar hebben ze eigenlijk om onderzocht. Van, ja, wat is dat nou? Wat zit daar dan? En dan kwamen ze eigenlijk tot drie hoofdstukken waar dat dan in zit. Gaat eigenlijk eens over bepaalde voeding. Hè, dat noemen ze dan nutriënten.
0: Ja, die automatisch in de natuur terechtkomen, hè?
1: Ja,
0: het is
1: zeker
0: niet dat wij daar rondgaan met strooisels.
1: Nee, het is echt inderdaad voeding wat in grond of water zit.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat over bazen, dus calcium bijvoorbeeld. Hè, dat is ook goed voor rietgroei. En het gaat over successie. Nou, dus eigenlijk van bijvoorbeeld, hè, je hebt in rietgroei op krachen bijvoorbeeld. Nou, en dan, zeg maar, hoe dik dan zo'n krachen is en hoe ouder, hoe dikker zo'n krachen is. Nou,
0: maar hoe ouder, betekent dat dan meer opbrengst?
1: Nee, het is eigenlijk zo. In die zin, hè, ik denk dat alles wat er uit het onderzoek is gekomen, dat denk dat de meeste dingen ook wel was verwacht, zeg maar. Alleen er zit nu gewoon onderbouwing onder. Hmm. Hè? Dus bijvoorbeeld hoe dikker een krachen is, hoe eigenlijk minder invloed het grondwater op het riet heeft en hoe meer invloed regenwater op het riet heeft.
0: Oh, ja.
1: En in regenwater zitten minder goede voedingsstoffen, mm-hmm, eigenlijk, of zitten minder bazen in. En juist in het grondwater.
0: Ja, bazen. Ik wil even naar die bazen. Ik heb er nooit van gehoord. Verstaan?
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld calcium bijvoorbeeld, of fosfor of dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk stoffen die riet beïnvloeden op een goede manier of slechte manier. Dat kan ook natuurlijk, mm-hmm, hè? Maar in dit geval goede manier. En dat zit daar eigenlijk in. En er zit bijvoorbeeld in grondwater zit dat wel, hè, want het komt van grond naar boven. En in de riet, in de regen, komt het naar beneden. En daar zit het eigenlijk nog niet echt in. En aangezien als dan regen meer invloed krijgt op het riet dan het grondwater, nou, dan is dat dus nadelig.
0: Ja.
1: Daar kwamen ze dan achter.
0: Ja. De klimaatverandering, is dat ook nog meegenomen?
1: Dat is in dit geval is dat niet zo erg meegenomen. Het is wel zo, het heeft natuurlijk wel met, ja, dat, ook dat zal ermee te maken hebben. Kijk, je hebt ook, vaak wordt ook gezegd, hè, door retailers ook wel, het water is te schoon geworden. Hè. Dat komt bijvoorbeeld door natuurdoelen die zijn opgesteld. Daardoor zijn bijvoorbeeld fosfor is minder in het gebied aanwezig.
0: Want dat kan dan wel goed zijn voor riet, maar dat is niet goed voor habbeldebab.
1: Precies, ja, daarom. Dus, en dus fosfor is minder aanwezig, doordat bijvoorbeeld het water inderdaad ook schoner is geworden. Maar dat is dan dus weer nadelig voor riet. Nou is het wel zo, ze kunnen dat niet. Die onderzoeken zijn ze maar midden op percelen genomen. Dus je kunt niet zeggen, er zit minder bijvoorbeeld fosfor. Dus dat het water is schoner, dus is er minder riet. Dat zo hard kun je het niet stellen, maar het is wel heel aannemelijk dat dat zo is.
0: Het is een van de zaken die meespeelt.
1: Ja, een van de zaken die meespeelt. Mm. Dus dat klopt wel, maar dat water is schoner geworden. Ja, en dat is dan misschien goed voor andere natuurdoelen, maar is dan weer minder goed voor riet.
0: Ja.
1: Dat kun je wel redelijk zo stellen.
0: Ja. Wat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek waarmee ze verder kunnen? Of kun je eigenlijk niet verder?
1: Zeker wel. Kijk, het is uiteindelijk zijn dus naar die drie onderdelen. Hè, dat hebben ze dan dus is eigenlijk uitgekomen. En je kunt bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld een successie tegen te gaan, dan kun je bijvoorbeeld een stukje eraf schrapen, zeg maar. Nou, dan ga je weer bijvoorbeeld ook. De bovenste laag is vaak ook weer verzuurd door bijvoorbeeld stikstofdepositie. Nou ja, als je de bovenste laag er weer afhaalt, dan wordt dat weer wat minder. Op die manier kun je dat wel doen. Maar het is ook zo, wat goed is voor misschien het ene doel, is dan weer niet goed voor riet. En ook andersom, wat goed is voor riet, bijvoorbeeld in meer fosfor, is dan weer minder goed voor andere natuurdoelen.
0: Voor de waterlelie, ik noem maar wat. Ja
1: waarom? Dus het is ook, dat maakt het ook een beetje lastig.
0: Ja.
1: En is het eigenlijk ook met name een beetje een keuze van de mensen die erover gaan. Van waar leg je de.
0: Waar leg je de nadruk op? Precies. Ga je op een gegeven moment zeggen van het zij zo dan maar de minder riet opbrengst. Ja, moet wel. En dan. Ja.
1: Ja, het kan ook zo zijn dat je op sommige plekken misschien inderdaad, als die keuze zo wordt gemaakt, dat er daar niet meer zo op die manier riet kan worden geteeld. Zeg maar dat het echt. Inkomsten of genoeg inkomsten genereert. Dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ja, dat is maar net welke keuze natuurlijk daarin wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval, denk ik dat een onderzoek. En voor het eerst is er zeg maar achter ideeën en wat mensen dachten dat het zo was. Er is voor het nu is daar gewoon eens een keer onderzoek naar gedaan. En weten ze het.
0: En kwam er nog iets uit waarvan jij weet dat ze dachten van hebben we nooit geweten?
1: Nou, ik denk in heel veel dingen. Ik denk dat er zit heel veel kennis ook wel bij retailers. Mm. En ook, dus er is het op zich wel genoeg kennis. Ik denk in die zin dat niet dat er
0: iets
1: dingen in staan
0: waarvan
1: ze van hun stoel vielen. Dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Maar ja, je kunt wel eens. Ja, je kunt moeilijk dingen zeggen of beleid maken op uitkomsten die je op een idee, zeg maar. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus in die zin is het al helpend dat je het weet nu eigenlijk.
0: Ja, met deze onderzoeksuitkomsten kun je verder in gesprek over van en nu.
1: Ja, en ook meer onderzoek nog doen. Hè. Tenminste, daar roepen dan natuurlijk roepen ze ook wel toe op om gewoon meer onderzoek te gaan doen nog. Hè. Want dit is dan van, wat is nou. Dat zorgt ervoor dat het zeg maar goed groeit. Nou, je kunt ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van riet beter wordt. En dat is weer een ander onderzoek. En daar kun je dit weer in helpen. Maar dat is vervolgonderzoek eventueel.
0: Ja. Naast dat jij journalist van Streekomroep De Werven bent, word jij specialist in van alles en nog wat als je steeds dit soort onderzoeken helemaal uitvolgt, toch? Of niet?
1: Ja, kijk, specialist, dat is natuurlijk, jarenlang er kennis van hebben. Maar het is wel heel erg leuk om van heel veel onderwerpen iets meer af te weten, zeg maar. En om daar op deze manier mee bezig te zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben een nieuwsgierig persoon, dus dan wil je altijd dingen weten.
0: Wat is het eerstvolgende wat je uit gaat pluizen? Weet je dat al?
1: Nou, ik ga deze week sowieso nog met retailers spreken. Hier verder over. Je hebt nog genoeg onderwerpen. Ja, ik kom zelf uit het Sint-Jansklooster. Dus Korsen komt eraan.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook nog weer een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Dus er zijn genoeg onderwerpen.
0: Hey, dankjewel voor de toelichting. Ja. En succes!
1: Dankjewel.

0: Aan de telefoon Harco Bergman. Goedemorgen, Harco. Ja, je valt even weg. Je hoort mij wel?
1: Ja hoor, ik hoor jou heel goed.
0: Hartstikke goed. Nou, Harco, boswachter, brandweerman en sinds kort ook uitvinder.
1: Nou, ik ben niet de enige uitvinder hiervan. Dat hebben we samen met onze blusploeg in Kuinre bedacht.
0: Nou, vertel eens in. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, ik zal maar even bij het begin beginnen. Een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkenbos in Limburg. En op intranet van Staatsbosbeheer stond de volgende dag: wie kan ons komen helpen? Want er is heel veel verbrand en we hebben heel veel werk. Nou, ik dacht, ik stap in de auto, ik ga mijn collega's daar helpen. Aan de ene kant om te helpen, maar aan de andere kant ook nieuwsgierig naar het verhaal van die brand. Ik kwam daar, er waren er heel veel brandweerslangen verbrand. En dat bleek, de wind was gaan draaien en die slangen lagen in de heide. En alles weg. Dus dat is geen tijd meer om het op te ruimen. En toen schoot al door mijn hoofd heen: als je er nou sproeiers tussen zet, dan kun je dat allemaal nat houden. En dan gaan die slangen niet verloren. Mm-hmm. En je kunt het vuur ook sturen. Want het verhaal van die brand was dat die, zeg maar, begonnen was op een parkeerplaats. Er lag een heidegebied van 4 kilometer. Dat was een paar honderd meter breed. En de eerste brandweerauto had niet genoeg mensen. Dus moest van verder afstand moest een brandweerauto komen. Dus die brand kon zich ontwikkelen. En er was nog een moment geweest waarbij ze het hadden bij kunnen sturen. Als ze dus een systeem hadden gehad om dat. Zo kwam ik een beetje op het idee om gekoppelde brandweerslangen, om daar sproeiers voor te ontwikkelen. Nou, daar zijn we in Kuinre, toen kwam de coronatijd ertussen, en daar zijn we daarmee aan de slag gegaan. En toen hebben we een koppelstuk ontwikkeld. Daar kun je tussen slangen zetten. In Nederland liggen standaard 16 slangen in een brandweerauto. Dus wij hadden 16 sproeiers. En we gingen daarmee experimenteren. En eerst met een gaatje met 5 mm, 6 mm. En toen kwamen we dus achter dat 7 mm de dikste druppels gaf. En die vliegen dan het verste weg. Dus zo konden we een strook heide nat maken van 30 meter breed en 320 meter lang. En daar zijn we mee naar het artillerieschiet kamp in het Harde geweest, want daar brandden ze in de winter stukjes hei af om te beheren. En het was een heel mooi testmoment voor dit systeem. We hebben dat systeem daar in de hei gelegd. De hei werd aangestoken en in brand gezet. En het kwam tegen onze natte stoplijn aan en alles ging uit. Het systeem werkte dus. En toen zei de brandweer: ja, maar 320 meter is wel een beetje kort. Harco, ga maar 500 meter maken. Als we iets met 500 meter kunnen stoppen, dan heeft het echt een meerwaarde. Dus wij zijn weer meer sproeiers gekocht, slangen gehaald. Dat een keer getest. Afgelopen woensdag hebben we de laatste test gedaan. Dat was ook een beetje van: hoe snel kun je dat dan uitleggen? En we hebben samen met onze collega's het Oldermarkt gedaan. Die hebben een kwart en een klein aanhangertje. In 20 minuten lag zeg maar dit systeem klaar en gingen de sproeiers aan. En dan kun je met 10.000 liter water, kun je in eerste instantie, die kun je helemaal vernevelen zeg maar, over dat de oppervlakte, 500 lang, 30 breed. En je legt als het ware dan een natte dweil in het landschap. Dan komt het vuur, zeg maar, daarbij bij al die vegetatie die kletsnat is. Nou, en in brandweerland, zeg maar, werk je met een branddriehoek. Dat betekent, je hebt brandstof nodig als iets brandt, je hebt zuurstof nodig en je hebt temperatuur nodig. En als je een van die driehoeken eraf haalt, is ons altijd geleerd, dan kun je een brand beheersbaar maken. Nou, met die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. Dus wij pakken de brandstof weg. En dan gaat het ontzettend roken, omdat er ligt heel veel water op de grond. En de rook die neemt de zuurstof weg. En zodra het vuur bij onze stoplijn komt, dan hebben we de tweede tankwagen aansluiten met 10.000 liter. En dan gaan we ook nog blijven water werpen. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Dus we beïnvloeden de branddriehoek enorm, zeg maar, met dit systeem. Mm-hmm. En zo kun je dus 500 meter uitmaken. Als je, even voor de beeldvorming, als je 500 meter uit moet maken met brandweervoertuigen, van die bosbrandvoertuigen, dan duurt dat een paar uur. En dat kunnen wij dan in 20 minuten doen.
0: Ja, ja.
1: En dit is niet de vervanger van brandweerauto's. Dit is een extra aanvulling om brandweerauto's nog effectiever in te kunnen zetten. Want als we zeg maar want wij kunnen geen bos blussen. Met dit systeem kun je niet een bosbrand blussen.
0: Nee.
1: Maar wel een vegetatiebrand. Ja. Dus als je dit systeem in de vegetatie legt, dan kun je je voertuigen gebruiken om de brand die ook zeg maar, zich in het bos verspreid heeft uit te maken. Ja, zo sta je samen, sta je sterk.
0: Kun je het wel houden? Want jij begon jouw verhaal met 16 slangen. Kunnen wij vervoeren? Maar hoe zit dat dan toen je moest uitbreiden van zoveel meter naar 500 meter? Past dat dan nog wel?
1: Nou ja, dat past niet in de brandweerauto, maar nee. We hebben ook nog een busje. Het idee is nu om zeg maar, dit hele systeem in een aanhanger te gaan pakken. En dan is die ook mobiel en dan kan die ook ingezet wel op andere plekken. Afgelopen woensdag was ook Erik Pluim erbij. Erik is de coördinator van de natuurbranden die in Overijssel eventueel plaatsvinden. En hij zei ook van, nou, misschien is het wel goed dat elke veiligheidsregio waar heide en natuurbranden grootschalig kunnen voorkomen, zo'n systeem in de kazernes gaat leggen. Zodat je het niet helemaal uit Kuin hoeft te halen als er in Limburg iets brandt. Maar dat je het lokaal kunt gebruiken. Nou ja, wij hebben de kennis van hoe je dit systeem het best kunt maken en inzetten. En dat delen we graag natuurlijk met onze collega's.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, gaat dit uitgerold worden over de rest van Nederland en wellicht ook buiten Nederland?
1: Nou ja, het is wel zo dat je bijvoorbeeld in Spanje zie je nu ook branden en in Frankrijk. Mm. Het terrein moet niet zeg maar bergachtig zijn of heuvelachtig. Want dan loopt het water van de helling af en dan verdwijnt het naar de dweil. En dan heeft het vuur nog steeds kans. Dus het moet wel relatief vlak zijn om zeg maar het hoogste rendement met dit systeem te halen.
0: Ja, dus eigenlijk uitgelezen voor heidegebieden zoals wij die in Nederland kennen.
1: Maar ook bijvoorbeeld in de Werenbe, daar staat ook heel veel riet.
0: Ja.
1: Daar is ook wel eens een keer brand. Nou ja, dan kun je dit systeem ook erin leggen om woningen te beschermen. Hè, of om andere infrastructuur te beschermen. Maar ook om een brand uit te maken.
0: Ja. Maar het is dus ook een systeem wat als ze jullie benaderen en de goede uitleg krijgen. Waarvoor de apparatuur al beschikbaar is. Alleen je moet het allemaal in elkaar zetten.
1: Nou ja, dat is denk ik de kracht van dit systeem. Het zijn allemaal losse elementen, losse slangen, losse koppelstukken. Uh-huh. Die kun je met manschappen en met een blusploeg kun je die uitleggen. Op elke plek, ook als die moeilijk bereikbaar is, ook als je er niet met een voertuig kunt komen, dan zal het uitleggen iets langer duren. Hè? Want ja, het is natuurlijk het fijnste als het allemaal dichtbij is. En dat er. En een ander groot voordeel van dit systeem is dat brandweerwagens minder in de natuur hoeven te rijden. Ja. Je moet je voorstellen, als er op een heideterrein brand is en die brandweer gaat daar met voertuigen in rijden, dat daar sporen in komen. Ik noem dat littekens. En die gaan nooit meer weg. Ja, want onze natuurterreinen zijn vaak maagdelijke bodems waar nog nooit een voertuig gereden heeft. En waar je dan ineens met relatief zware voertuigen heel veel transportbewegingen moet maken om dat vuur uit te krijgen. Nou ja, en dan zou je de kwetsbare delen, ik zal maar een voorbeeld geven. Het Gentiaanblauwtje, dat is een vlindertje. Die leeft van het klokjes Gentiaan.
0: Ja.
1: Die rupsjes eten alleen maar dat blad. Op het moment dat het rupsje ontwikkeld is, dan valt het als pop op de grond. Dan nemen mieren dat popje mee in hun nest. En dat popje geeft dan zoete stof af. Dat hebben die mieren nodig. En die verzorgen dat popje, zodat hij kan ontwikkelen.
0: 10 seconden. Jij hebt nog 10 seconden.
1: Nou, dat terreindeel zouden we dan heel graag willen beschermen. En dat kun je dan met dit systeem ook doen.
0: Hardekool, wij kunnen wel uren praten met jou. Bedankt voor je toelichting. Prachtige uitvinding. Min of meer uitvinding die jullie gezamenlijk hebben gedaan. Hopelijk wordt er heel veel gebruik van gemaakt. En wordt er nog heel vaak een beroep op jullie gedaan om uitleg te geven hoe het allemaal in elkaar steekt. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens. Tot zover Kopwijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag.

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de Raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jimmy Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. En noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is het beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Slos.
1: RTV Slos.
2: Hello, Johnny.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf.